U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze radioromantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

U hoorde vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms, door de bariton Thomas Kwasthof uitgevoerd en hij werd aan de piano begeleid door Justus Zeien. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica, een programma dat voor de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude, hoort u het eerste van de drie sonetten van Petrarca, zoals Franz Liszt die toon zette voor tenor en piano. De versie die u hier gaat horen is een transpositie voor bariton en piano. Pianist Justus Zeien tekent voor de bewerking. In Pace non trovo, ik vind geen vrede, bezingt de dichter Petrarca de tegenstrijdige gevoelens van het liefdesverdriet. Luistert u tot het hele uur naar het eerste van de Tre sonetti di Petrarca van Franz Liszt, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthof en pianist Justus Zeien.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Straks muziek van Cherubini en Franz Xaver Mozart. Maar we beginnen met het strijkkwintet in A-klein opus 20 van Emanuel Alois Förster. Er zijn 4 delen, Allegro Vivace, Andante, Minuetto en Allegro Non Troppo. Luistert u naar het ensemble Les Adieux.

Het ensemble Les Adieux speelde het strijkquintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. En nu de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. Seufzer, die Entzückung an Sie, an die Bäche en Le Baiser, op gedichten van Rousseau. Hier is sopraan Barbara Bonney met aan de piano Malcolm Martineau.

U hoorde Barbara Bunny. Zij zong met begeleiding van Malcolm Martineau de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. En nu dan de Sinfonia nummer 6 in S-klein van Luigi Cherubini. Uitgevoerd door de clavecineste Laura Alvini. Er zijn twee delen, Allegro Spirituoso en Andantino con moto in rondovorm.

Laura Alvini speelde de Sinfonia nummer 6 in Esklein van Luigi Cherubini. En daarmee besloten we deze wandeling voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij deel 5 van onze serie Klankkleur. Vandaag Goyescas. De Spaanse Chopin, Enrique Granados, pianovirtuoos en componist, kunnen we rekenen tot een van de belangrijkste Spaanse componisten. Tussen 1909 en 1914 schreef hij zijn pianosuite Goyescas. Daarin staat de Spaanse kunstschilder Francisco Goya centraal. Deze kleurrijke suite is een cyclus waarbij hij natuurlijk de schilderijen van Goya alle ruimte geeft. U hoort nu een uitvoering door de pianist en Granados-expert Douglas Riva. Wij draaien de nummers 1 tot en met 5 en 7.

We hoorden zojuist de Légende Norvégienne van Eugène Ysaÿe, uitgevoerd door Mark Dushkov en Georgi Dubko. Gevolgd door Ysaÿe's Petite Fantaisie Romantique met Philippe Graffin op viool en Claire Désert achter de piano. Al snel snelde Ysaÿe's reputatie hem vooruit. In 1881 nam Anton Rubinstein hem onder zijn vleugels en zo raakte hij geïntroduceerd tot vele grote componisten van de tijd, onder wie Camille Saint-Saëns en César Franck, die ook composities aan hem opdroegen. Het leeuwendeel van Ysaÿe's tijd werd in beslag genomen door optreden, maar hij componeerde gestadig door. Horen we nu zijn andante voor twee violen, twee altviolen en cello in B-klein, uitgevoerd door het Cryptos Quartet.

Dat was Eugène Isaïs Andante voor twee violen, twee altviolen en cello. Uitgevoerd door het Kryptos Quartet. Aangezien we ons nu in hartje winter bevinden, kan Isaïs Chant d'hiver niet in deze aflevering ontbreken. Hier hoort u een uitvoering van Gerald Rubinstein op viool met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Mandy Rodan. Na dit wintergezang volgt Isaïs Rêve d'enfant, opus 14, met Augustin Dumay op viool en Jonathan Fournel op piano.

Dat was de suite de Caballos de Vapor, Paardenkracht, uit het gelijknamig ballet van Carlos Chavez. Eduardo Mata dirigeerde het Simon Bolivar Symfonieorkest. En dan nu over naar Argentinië. Voor het Amerikaans ballet Carven schreef de Argentijn Alberto Ginastera het ballet Estancia in 1941. In dit kleurrijk ballet neemt de componist ons mee naar de Argentijnse Pampa. In 1943 schreef hij 4 danza's uit dit ballet, waarvan wij er 3 nu horen.

Dat waren tot besluit drie danzas uit het ballet Estancia, opus 8a, van Alberto Ginastera. Ook dit keer dirigeerde Eduardo Mata het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U luisterde bij de concertzender naar balletmuziek uit Zuid-Amerika van Ginastera, Chavez en Villa-Lobos. En om u naar de grote balletten maar weer wat rustiger op de grond te laten staan, sluiten we af met een gitaar, één gitaar, die een wals speelt van Villa-Lobos. En het is Wolfgang Lentler.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is Zwerven door de klassieke periode. We beginnen met muziek van Baldassare Galuppi. Hij leefde van 1706 tot 1785. Zijn credo wordt uitgevoerd door het Attestis Corps en de Accademia degli Musici onder leiding van Filippo Maria Bressan.

Dat was het credo van Baldassare Galuppi. Dezelfde uitvoerende hoort u nogmaals in een werk van Ferdinando Giuseppe Bertoni. 1725-1813. Het Kyrie a quattro concertate per la Ducal Cappella di San Marco.

U heeft geluisterd naar het Attestis Koor en de Academia degli Musici onder leiding van Filippo Maria Bressan. Muziek van Joseph Haydn nu. Hij leefde van 1732 tot 1809. Zijn motet Insane e Vane Cure, Hoboken 21. Het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

U hoorde het Tulzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil in muziek van Joseph Haydn. Wilhelm Friedrich Ernst Bach, een kleinzoon van Johannes. Vater Unser, Gotthold Schwarz, bas, Howard Cook, tenor, de Rheinische Kantorei en das kleine concert onder leiding van Hermann Max.

Dat was het Vater Unser van Wilhelm Friedrich Ernst Bach door de Rheinische Kantorei en das kleine Konzert onder leiding van Hermann Max. Muziek van Mozart nu. Het antifoon Veni Sancti Spiritus, kuchel 47, en Internatus Mulierum, kuchel 72, het Rundfunkkoor Leipzig en het Radiosymfonieorkest Leipzig onder leiding van Herbert Kegel.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. En deze maand is dat Jean-Philippe Rameau.

Een portret in muziek, dat is wat u zojuist hoorde. Dit werk heet namelijk La Rameau en het werd gecomponeerd door de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Hij overleed dit jaar precies 250 jaar geleden en daarom is hij deze maand de componist van de maand. La Rameau werd uitgevoerd door clavecinist Trevor Pinnock, barokvioliste Rachel Podger en Jonathan Manson op viola da gamba. Het is een genrestuk, een muziekwerk dat een persoon, een karakter of een dier uitbeeldt of een verhaaltje vertelt. Omdat het La Rameau heet, is het waarschijnlijk geen beschrijving van de componist zelf, maar van zijn vrouw of van zijn zus Catherine, die een goede klaveciniste was. Rameau leefde in de tijd van de barok, in de periode waarin behalve het genrestuk ook het clavecimbal erg populair was. Hij componeerde dan ook de ene ferme bundel met clavecimbalstukken, op zijn Frans pièce de clavecin, naar de andere. Maar La Rameau is geen pièce de clavecin, maar een van de vijf pièces de clavecin en concert. In die muziekstukken speelt het clavecimbal namelijk een muzikaal wedstrijdje met twee melodie-instrumenten. Zoiets was in die tijd nog nooit eerder gecomponeerd. Rameau was dan ook een groot vernieuwer. Maar hij begon tamelijk traditioneel.

Dat waren de laatste drie delen uit het motet Coram Dilecta, uitgevoerd door het Chœur de la Chapelle Royale. Diverse instrumentalisten, organist Willem Jansen, tenor Guy de Mee en de bas Peter Kooi, allen onder leiden van Philippe Herrewegen. Wie Jean-Philippe Rameau zegt, zegt onmiddellijk ook klavecimbalmuziek en opera. Dat hij ook motetten componeerde is bij de meeste mensen totaal onbekend, want ze zijn bijna nooit uitgevoerd. Toch zijn er vier prachtige motetten van hem overgeleverd, waaronder dit Coram Dilecta. De ingetogen, elegante en serene muziek van dit werk lijkt bijna ver af te staan van Rameau's latere muziekdrama's. Rameau doorliep een uiterst merkwaardige muzikale carrière. Eerst was hij een wat eenzelvige organist en kerkmuzikus. Hij speelde in provinciesteden als Dijon, Lyon en Clermont-Ferrand en schreef voornamelijk klavecimbalstukken. Maar vanaf ongeveer 1733 veranderde zijn leven totaal. Hij woonde in de wereldstad Parijs, stond in het centrum van de belangstelling, bewoog zich in de hoogste kringen, was de lievelingscomponist aan het hof van Lodewijk XV en produceerde bijna alleen nog maar muziekdrama's, zoals bijvoorbeeld Platé, een ballet bouffon, een komische opera met dans. Het gaat over de spuuglelijke, maar ontzettend ijdele moerasnimf Platé, die door oppergod Jupiter gruwelijk voor de gek wordt gehouden. Hij doet of hij smoor verliefd op haar is en met haar wil trouwen, maar dat doet hij alleen om zijn echtgenote Juno een lesje te leren. Zoals gebruikelijk in die tijd begint de opera met een proloog. Een toneelschrijver wil een nieuw stuk maken, maar dat gaat zomaar niet. Amour, de godin van de liefde, en Thalia, de muze van het toneel, en Momus, de muze van de spot, willen per se meedoen. U hoort het.

We hoorden Veronique Grens als Amour, Jennifer Smith als Talia, Guy de Meijer als de toneelschrijver en het ensemble vocaal Françoise R., begeleid door Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski. We gaan een nieuw spel spelen, een spektakel maken, zo werd er gezongen. En een spektakel, dat werd het. Het verhaal van Platé is op zich nogal plat, maar de muziek maakt het allemaal goed. Het is een bonte afwisseling van virtuose melodieën, vernuftige harmonieën en spitsvondigheden. Zoals dierengeluiden, slierte korte nootjes en onregelmatige ritmes. Bijvoorbeeld als het ijdele moerasmonster, een mannenrol, haar liefde voor Jupiter bezingt. Dat doet ze in zulke vals en kromdeftig Frans dat de vogels van schrik kwetterend wegvliegen. En dat wordt treffend en hilarisch in de muziek uitgedrukt. Aan het eind van de opera wordt Platé door iedereen uitgelachen. In haar woede vergeet ze netjes Frans te spreken en kwaakt ze als een kikker, waarna ze in haar moeras verdwijnt.

En zo eindigt de opera met Gilles Ragon als een virtuose woedende Platé. Platé was Rameau's 8e muziektheaterstuk. Hij zou er nog ruim 20 schrijven. Rameau componeerde veel en snel. Toch schreef hij nooit een zelfstandig orkestraal werk. Maar zijn muziekdrama's zitten zo vol prachtige instrumentale stukken dat er talloze suites uit zijn samengesteld. Zoals deze suite uit het operaballet Les Fêtes d'Hébé.

Hier ging het orkest van de 18e eeuw volledig uit zijn dak. Dit onder de bezielende leiding van deze zomer helaas overleden Frans Brugge. Deze muziek komt uit het Les Fêtes d'Hébé. Het wordt nogal beschouwd als een van de beste werken van Rameau. Zo rijk aan expressie en aan prachtige klankkleuren. Ook in zijn eigen tijd was het een groot succes. In 1740 werd het zelfs 71 keer uitgevoerd. Zet de muziek enchantée, schreef een tijdgenoot in een recensie. Betoverende muziek. 1739 was een goed jaar voor Rameau, want toen ontstond ook Dardanus. Een tragi-lyriek, een ernstige opera. Dardanus gaat over de gelijknamige zoon van Jupiter. Hij wordt verliefd op een dochter van de vijand, wordt betrapt en wacht in een ondergrondse kerker zijn executie af. We laten het deel horen waarin Dardanus zijn treurige lot bezingt, gered wordt door Venus, die hem in slaap tovert en ontvoert in haar wagen. Het is een van de mooiste fragmenten uit de opera. Rameau schildert met klank. Dardanus hartverscheurende aria wordt begeleid door alleen strijkers en fagotten. Die ongebruikelijke combinatie maakt de naargeestige sfeer in de kerker voelbaar. De inzet van de blokfluiten in de slaapmuziek brengt vredige rust. Tja, het zijn misschien zelfs wel de mooiste noten die Rameau ooit schreef.

Nummer HMU 907-471.72. Tot zover dit programma, samengesteld door Egbert Randewijk in samenwerking met de Vereniging Klassieke Zaken.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar Bijzondere Instrumenten, deel 2 van deze serie. En voordat we daar echt mee beginnen, wijs ik u nog even op de mogelijkheid om meer over de muziek te weten te komen op onze website www.concertzender.nl. En als u onze website bezoekt, zo u al niet luistert natuurlijk via internet, dan kunt u daar ook vinden de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertzender. Want wij hebben nu hard nodig. Dus SVP, kijkt u ook even naar de wijze waarop u

vriend kunt worden van de concertzender. Zoals beloofd, nu deel 2 van bijzondere instrumenten en die gaat over mandoline en forte piano. In de 18e eeuw was de mandoline heel populair, vooral in Italië, maar op het einde van de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw was dit instrument ook te horen in Wenen. We horen vanavond een aantal werken uit deze tijd uitgevoerd op authentieke instrumenten. Ludwig van Beethoven schreef een aantal werken voor mandoline en forte piano en dat deed hij rond 1796. Meestal geschreven voor verschillende opdrachtgevers en tijdens het leven van de componist niet uitgegeven. Voor de gravin Josephine Clary schreef hij het Andante en variaties in D. En die kunt u nu gaan beluisteren. Wel uit te voeren door Giulio Cavetti op mandoline en Diego Fasolis op forte piano.

U hoorde het Andante en variaties in D van Ludwig van Beethoven met Duilio Galfetti mandoline en Diego Fasolis fortepiano. Een van de belangrijkste werken van mandoline en fortepiano uit de vroege 19e eeuw is zeker de sonate in C van Johann Nepomuk Hummel.

En zo klonk de sonate in C van Hummel met mandoline virtuoos Duilio Galfetti en op de fortepiano Diego Vasolis. Giovanni of Johann Hoffmann is een componist waar we eigenlijk niet veel over weten, maar hij schreef vooral werken voor mandoline. De componist omarmt de Weense klassiek en probeert alles uit de mandoline te halen. En dat horen we nu in de sonate in D. Ook dit keer luister weer naar mandolinespeler Duilio Galfetti en fortepianist Diego Vasolis.

U hoorde de sonate in D van Giovanni Hoffmann, wederom gespeeld door Giulio Galfetti en op de forte piano Diego Vasolis. Ze gaan verder met de sonate in G, ook weer een compositie van Giovanni Hoffmann.

De laatste tonen van het Krönungsconcert, Mozarts 26e pianoconcert in D-groot met Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields. Tot zover Sanssouci voor vandaag. Mozart heeft nog 25 andere pianoconcerten geschreven, plus een handvol concerten voor andere instrumenten. U zult dit soort muziek in de toekomst dus zeker vaker bij ons horen. Dit was Sanssouci bij de Concertzender, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. Cello en contrabas. Vandaag deel 2, Giovanni Battesini. Duetten voor twee contrabassen. De Paganini van de contrabas is ongetwijfeld Giovanni Battesini. Deze contrabas-virtuoos heeft veel muziek geschreven voor, ja, hoe kan het anders, de contrabas. Zo zijn er ook een aantal jeugdwerken. De drie duetten voor twee contrabassen. Deze duetten hoort u zo meteen door de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. We beginnen met Grand Duetto nummer 1. Dit is een duet alsof het komt uit een opera van Bellini. Hier zijn Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler.

De contrabassisten Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler speelden het Grand Duetto nummer 1 van Giovanni Bottesini. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Grand Duetto nummer 2. En in dit duet komt Beethoven om de hoek kijken.

19-jarige student klassieke talen Alfons Diepenbrock schrijft in 1882 voor het eerste lustrum van het Amsterdamse studentenkoor een academisch feestmars.

Gaudeamus en Jovivat. Ja, het was ook een academische feestmars uit 1882 van Alfons Diepenbroek. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit. Zij verlaten nu het podium en we zetten daar twee vleugels neer, twee oude vleugels. Een Bechstein uit 1870 en daarachter nemen Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar plaats. En ze spelen vierhandig twee stukken van Ferdinand Oberstadt uit 1880.

0: En dat was tot besluit het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar op twee grand piano's van Bechstein uit 1870 met twee stukken van Ferdinand Oberstadt. Dit programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dit is de concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. Georges Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Ateneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

De violist Gérard Poulet speelde het zevende vioolconcert van Henri Vieuxtemps. En we hoorden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. We gaan verder met een tijdgenoot van Vieuxtemps, de in Luik geboren César Franck. Hij ging al op 13-jarige leeftijd samen met zijn ouders naar Parijs en werd in 1837 Fransman. Naast religieuze muziek heeft Franck ook mooie postromantische symfonische gedichten op papier gezet, zoals Les Djinns uit 1884. Paul Strauss dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Dat was als laatste op deze wandeling in Flanders, een werk van Ivor Gurney. Door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hune en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviolen en Michael Katz cello. Deze wandeling werd samengesteld door Peter Simmers. Informatie over de gespeelde werken die kunt u zoals altijd vinden op onze site of in onze app. Kijkt u dan in de gids bij dit programma.

Dit is de Concertzender met deel 4 van NL Symfonisch. Deel 4 bestrijkt de jaren 1837 tot 1842. Johannes Verhulst vertrok in januari 1838 naar Leipzig. Daar schreef hij zijn symfonie in E-klein. De symfonie ging daar in 1842 in première en in de herfst van dat jaar keerde hij naar Nederland terug. Den Haag hoorde toen ook zijn symfonie in E-klein. En de componist werd door koning Willem II tot ridder geslagen. De koning gaf hem de leiding van de hofkapel. Als we dadelijk naar zijn symfonie luisteren, horen we dat Mendelssohn, Schumann, Beethoven en soms ook Spoor om de hoek komen kijken. En daarnaast is er ook nog de nodige Nederlandse humor à la Verhulst. Matthias Bamert dirigeert het residentieorkest.

Het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert speelde de symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. We gaan van 1842 terug naar 28 april 1837. Johannes Verhulst gaf toen een afscheidsconcert met de Koninklijke Hofkapel. Op het programma stond onder andere de ouverture in B-klein. Ook nu dirigeert Matthias Bamert het residentieorkest.

Dat was de ouverture in B-klein van Johannes Verhulst, met het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Nu luisteren we naar zijn ouverture in C-klein, die de componist de titel heeft meegegeven, Gijsbrecht van Amstel. En natuurlijk draait het in deze ouverture om het treurspel van Joost van der Vondel, waar Johannes Verhulst wel heel diep voor buigt. Jack van Steen dirigeert het Radio Symfonieorkest.

Dit was Paganini's Serenade Terzetto door Pierre Lénard altviool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux cello. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Niccolo Paganini. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

U luistert naar de Concertzender en we gaan luisteren naar de Zweedse Symfonie deel 2. En die gaat over de periode 1831 tot 1842. De Zweedse componist Adolf Frederik Lindblad is duidelijk geïnspireerd door Beethoven. Dat kunt u misschien zelf zo gaan beluisteren als u hoort zijn eerste symfonie in C uit 1831. En deze symfonie wordt uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Okko Kamu.

Pocco Camus dirigeerde het Stockholm Philharmonisch Orkest. U hoorde de eerste symfonie in C van Adolf Frederik Lindblad. De componist Frans Adolf Berwald heeft een bijzondere plaats in de Zweedse muziek. Zijn eerste symfonie in G gaf de componist de naam Serieuze. De componist schreef dit werk in Wenen in 1842. Dit werk zou pas in het begin van de 20e eeuw uit de kast gehaald worden. In zijn tijd was de componist namelijk te modern. Luistert u naar de eerste en het derde deel uit deze eerste symfonie in G. Sixten Ehrlich dirigeert het Malmö Symfonieorkest.

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. We gaan verder met onze programmareeks Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. In dit deel 4 hoort u muziek van François-Joseph Naderman. De harpiste Masumi Nagasawa staat stil bij de muziek van Naderman. Deze harpist, componist en harpbouwer stond aan de wieg van de ontwikkeling van de harp en de harpmuziek in de vroege 19e eeuw. Zo zijn er 7 sonates die in 1832 verschenen. Masumi speelt deze sonates op een Naderman-harp uit 1815. We beginnen met de eerste sonate.

Dat was de eerste sonate voor harp van Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Zij gaat nu verder met de tweede sonate.

Masumi Nagasawa speelde op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 de tweede sonate van Naderman. We gaan nu luisteren naar de derde sonate en dit is een werk dat niet uit twee, maar uit drie delen bestaat.

Dat was de derde sonate van François-Joseph Naderman, gespeeld door Masumi Nagasawa. En na de derde sonate volgt nu juist de vierde sonate. Masumi Nagasawa, enkel pedaalharp, uit 1815.

Dat was de vierde sonate voor harp van François-Joseph Naderman. We gaan verder met de vijfde sonate, uitgevoerd door Masumi Nagasawa op enkelpedaalharp.